spuit wat jongen, wat moe. Die haben mijn hals gehaald, die haben mijn hals gehaald. Die haben onze hals herhaald. Die is dan nog met ogen wie beim Fenster, als ik zing. Het in de vorms met den himmel schon verstößt.